0: Zo, lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken...
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bijl?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed, ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag, Reus.
4: Hallo.
3: Ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
4: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor een sprookjesboom.
2: Huh?
3: Of zoiets.
4: Ja.
3: Nou, ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester. Ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
5: Ja, ik bedoel... Oh, nee!
2: Mijn bijl. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bijl?
6: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbijl halen. Hier.
2: Oh, nee!
6: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
5: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
7: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
0: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
5: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
7: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
5: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou toch eens horen?
7: Ja?
5: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
8: Echt waar?
5: Ja.
8: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hem.
9: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
6: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
8: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
6: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
8: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
6: Huh?
8: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
6: Ja, natuurlijk.
9: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
8: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
9: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

Zo kan het gaan, Jordi Job bij Hallo Kids Radio. Dit is de ochtendshow. En daarvoor de superhit van deze week, Cat's Eye, met dat liedje Animal. Nou, zometeen na alle nieuwe liedjes gaan we naar een heel oud liedje in de platenkast, namelijk een liedje van de Beatles.

0: Het is 6:45 en stel nou voor dat je voor de allereerste keer naar de ochtendshow luistert. Elke ochtend om 6:45 en om 7:15, dan doen we dit.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, dat is een mooi excuus om een liedje van vroeger te draaien. Echt van lang geleden. En dan kiezen we ook altijd een thema. Ja, dat is gewoon even handig, want anders dan is het alles kriskast door elkaar. Dus soms is dat, noem eens wat, de jaren 60, of de jaren 70, of de jaren 80, de jaren 90. Of we hebben als thema zomer, of vakantie. Deze week hebben we als thema de Beatles. Ja, hoe vind je dat? Nou, de Beatles, hele oude band. Misschien heb je er wel eens over gehoord. Zou kunnen. Misschien ook helemaal niet. Nou, de Beatles, een van de oudste bands ter wereld. En de zanger daarvan, Paul McCartney, die leeft nog steeds. Sterker nog, die maakt nog steeds muziek. Nou, dit liedje is, hoe zal ik het zeggen? Is het hun mooiste liedje? Nou, dat misschien niet, maar misschien wel de meest grappige. En zoals het ook bedoeld. En ik vind het altijd een leuke excuus om dan dit liedje toch weer te draaien. We zitten in de Beatlesweek. De Yellow Submarine uit 1968, oftewel de gele onderzeeër, die hoor je nu voorbij varen op Hallo Kids Radio. In the

박상을 해주세요.

en Bobby en de rest. En dat ging over pannenkoeken eten. Lekker. Nou, dat kan op de vrijdag, hè. Dan is het nu tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag. Ik moet het even een beetje doen, want Mayoni is er vanmiddag pas weer bij. Maar ze heeft wel alle informatie voor mij achtergelaten. Want wat kun je winnen deze ochtend de laatste keer? Tenminste, om dat boek te winnen. Je maakt namelijk kans op het boek Pep en het zingende scheetkussen. Nou, de vader van Pep die heeft de leukste baan. Hij heeft een scheetkussenfabriek. Ja, dat is grappig. Maar op een dag ontdekt Pep iets vreselijks. Hoe dat zit, dat is het boek. Dat boek kun je winnen deze week. Vandaag de laatste keer dus. En de vraag van vandaag gaat als volgt. Let goed op. Waar kun je boeken lenen? Is dat A in de dierentuin? B in een speeltuin? Of C in de bibliotheek? Dus waar kun je boeken lenen? Is dat A in de dierentuin? Is dat B in de speeltuin? Of is dat C in een bibliotheek? Nou, waar kun je ze lenen? Als je het weet, ga dan naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en vul erin A, B of C. Of doe dat via de gratis app. Ik zou zeggen, heel veel succes.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arno en DJ Mayoni.
2: Vanochtend is het vrijdagochtend, vrijdag verzoekjesochtend met alleen Arnoud. Mayoni is er vanmiddag weer bij van 4 uur op de radio met de middagshow. En het is vandaag vrijdagochtend 9 oktober. Gisteravond werden de belangrijke tv-prijzen uitgereikt op tv. Nou, wie won dan onder meer? De Bondgenoten, het programma Jan Versteeg als beste presentator volgens mij. En ja, verder heb jij niet gekeken, dus ja, het is ook weer zo, hè. Nee, waar ik wel naar heb gekeken is het weer van vandaag. Want ja, het is nu wel een beetje klaar met de zomer. Het was gisteren ook wat kouder, hè. Het is vandaag zo'n, valt eigenlijk toch nog wel mee, 14 tot 18 graden. Maar ja, het kan gaan regenen, het kan een beetje hagelen, het kan een beetje zonnig zijn, net als gisteren. En dan zie je af en toe ook de regenboog. Heb je de regenboog gisteren gezien? Ik heb hem al 1, 2, 3 keer gezien op verschillende plekken. Ja, echt waar.

0: Conte hoorde je van Luna Sabella bij Hallo Kids Radio. Daarvoor hadden we ook nog een mooie dag van Jay. En nou, wat hadden we nog meer? Yves Berendsen bijvoorbeeld met Busy samen. We zijn er. En daarvoor hoorde je ook mijn stem. En die klonk een beetje als een robot.
1: Paniek!
0: Ja. Daar hebben we gelukkig een technische dienst bij Hallo Kids Radio. En Jelte GPT, die zei dus niet goed aan uit. Dat moet anders. Dus nou, dat heeft hij even gefixt. En als het goed is, ben ik nu weer luid en duidelijk te verstaan. Nou, hartstikke fijn. Kunnen wij door met de show. Gaan we eventjes naar, tenminste ik dan, even naar de koffiemachine. En jij mag meezingen met dit liedje.

Het Wereld Natuurfonds. Want vaak hoor je dan dat we meer geld moeten geven en meer aandacht moeten besteden aan bedreigde diersoorten. En dat is ook helemaal terecht. Maar nieuw onderzoek van het Wereld Natuurfonds heeft laten zien dat het met sommige beesten ook een stuk beter gaat. Wat dacht je van de otter? Ja, de otter is in Nederland aan het herstellen. Nou, supergoed nieuws. Want er waren een aantal jaar geleden haast geen otters meer in het land. Maar door allerlei projecten zijn er weer honderden otters in het wild. Nou, niet alleen de otter gaat beter, ook de wilde tijger. Ja, lange tijd waren de tijgers bijna uitgestorven. Maar doordat in veel landen niet meer op die dieren mag worden gejaagd, zijn de tijgers een stuk veiliger geworden. Nou, ik vind dat hartstikke goed nieuws. Er zijn natuurlijk nog veel beesten waar nog heel veel aandacht aan moet besteed worden. Maar met de otters en met de tijger gaat het dus beter!

0: had een rover, zo'n Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in je

0: Het is 7:30. Dat betekent tijd om te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, elke dag zijn er mensen jarig. We hebben de laatste week van september gehad waarin er echt heel veel mensen jarig zijn. Dat is nu weer wat minder. Maar we hebben niemand op onze kalender staan. Nee, helemaal niemand. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Dus als je nou denkt, ja, maar ik ben jarig, dan zingen we zometeen speciaal voor jou. Maar stel ervoor dat je morgen jarig bent of overmorgen of volgende week. Geef je dan even op. Dat kan op de homepage van Hallo Kids Radio. Daar zie je een blokje staan waar je op kan klikken. En dan kun je verjaardag opgeven. Vinden we leuk. Nou, bekende jarigen hebben die vandaag. Nou, Georgina Verbaan bijvoorbeeld. Die is vandaag 47 jaar geworden. Dan gaan we in ieder geval voor Georgina zingen. Dat is een actrice, een zangeres. Maar misschien dus ook voor jou thuis. Daar gaat-ie! Ja.

De Capybara Samba, vind ik een leuk liedje van Bamboo Bill. En daarmee is de hoogste tijd geworden om de prijsvraag te gaan herhalen. Wat kun je winnen deze week? Nou, dat is Pep en het zingende scheetkussen. En dat gaat over Pep en haar vader. Die heeft namelijk een scheetkussenfabriek. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt waar. Een ontzettend leuk boek. En dat boek kun je dus winnen. Zometeen al. Vlak voordat je naar school gaat. Hoe leuk is dat? Nou, daar moet je wel wat voor doen. Ik heb een prijsvraag. Tenminste, die heeft Marjoni voorbereid. Maar die ga ik nu voorlezen. En die gaat als volgt. Let op. Waar kun je boeken lenen? Dus waar kun je boeken lenen? Is dat A, in een dierentuin? B, in een speeltuin? Of C, in een bibliotheek? Dus waar kun je boeken lenen? Is dat A, in een dierentuin? B, in een speeltuin? Of C, in een bibliotheek? Nou, als je het antwoord weet, doe dan mee via onze website hallokidsradio.nl of doe mee via de gratis app. Dat is eigenlijk nog makkelijker. En allebei is prima. Dat maakt helemaal niet uit als het antwoord maar goed is. Dus waar kun je boeken lenen? Is dat A, in een dierentuin? B, in een speeltuin? Of C, in een bibliotheek? Doe je best!

0: Nou, zomerse liedjes genoeg hier op Hallo Kids Radio. We blijven ze natuurlijk gewoon draaien. Maar we gaan nu even iets draaien wat een stukje ouder is. Ja.
1: De platenkast van Arnoud.
0: We gaan naar de jaren 60. De Beatles. De jaren 60 was wel een beetje de... Hoe zeggen mensen dat? De hoogtijdagen. Toen waren ze wel echt heel populair. Dat is dus gewoon 60 jaar geleden. Ongelooflijk. Ja, en die Beatles, joh, die hebben zoveel liedjes gemaakt. Daar kun je van alles van draaien. Nou, de leukste, de grappigste, de gekste. We kunnen ze doen. Let It Be hebben we gedaan. All You Need Is Love. Hey Jude moeten we... Ja, die moeten we eigenlijk vanmiddag gaan doen. Dat is echt zo'n lekkere meezinger. Maar nu... gaan we gewoon een heel mooi liedje draaien. Het gaat over hallo en tot ziens. En in het Engels is het dan hello and goodbye. If I say hello, you say goodbye. Dat liedje ga ik nu opzetten vanuit mijn platenkast. Hier zijn de Beatles.

0: superheld van K3 bij Hallo Kids Radio. En dan ga ik de winnaar bekendmaken. En dat doe ik even zonder te bellen. Dat gaan we zo meteen wel doen. Maar iets na 8 uur. De vraag van vandaag was namelijk: waar kun je een boek lenen? Is dat A... in een... Oh, dan moet ik even de vragen erbij pakken. Want dan heb ik ze helemaal niet meer. Even kijken, waar heb ik ze nou ook weer? Oh ja, is dat A in een dierentuin? B in een speeltuin? Of is dat C in een bibliotheek? Moeilijk woord. Ja, dat is natuurlijk even de vraag. Het goede antwoord was natuurlijk... boeken leen je in een bibliotheek. En we hebben een winnaar. En de winnaar heet Jesse. Jesse woont in Noordwijk. En beste Jesse, we gaan je zo even bellen. Een beetje moeite met de telefoonlijn. Als ik in mijn eentje zit, gaat dat nooit helemaal goed. Dat weet je inmiddels wel. Maar Jesse is 7 jaar, woont in Noordwijk. En jij krijgt dus dat boek Pep en het zingende scheetkussen. En nou, vertel ons even hoe dat verhaal is, of het leuk is. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar het lijkt me hartstikke leuk. We gaan het naar je opsturen, beste Jesse. En volgende week, ja, dan hebben we vanaf maandag weer nieuwe prijzen. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Nou, als we het over boeken en over lezen hebben, dacht ik, dan ga ik deze even draaien.
1: En nu, live uit de bibliotheek van Sesamstraat, hier zijn de boekenwormen!

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, het is een paar minuutjes over acht. Het is regenachtig buiten. Nou, net als gisteren, hè, echt een beetje herfst. We hebben alles wat gezien. Wolken, zon, beetje regen, dan weer een beetje zon, wolken, wind en de regenboog. Nou, ik heb een paar keer een regenboog gezien. Jij ook wel, denk ik. Ja, nou, ja. Maar ik zag hem ook op verschillende plekken. Ja, dat is mooi, hè? Gisteren, ja, ik heb dat een uurtje geleden ook al verteld, maar toen was ik niet helemaal goed te verstaan. Waren natuurlijk de prijzen van de beste tv-programma's. En het programma Bondgenoot heeft gewonnen. En dan kan ik vertellen dat ik dat programma nog nooit gezien heb. Nee. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Als je het wel gezien hebt, dan weet je misschien of het een leuk programma is en of het terecht is dat ze gewonnen hebben. Maar ik ken het dus helemaal niet. Ja, ik ben ook meer van de radio en van de leuke liedjes en de verhalen en de

0: Een bijzonder goedemorgen, hier spreekt OJ Punctuel. Je luistert naar Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Hakuna Matata! Hakuna what?

Hakuna Matata uit uit Disneyland. Het is de Disneyland Parijs versie van The Lion King. En ik kreeg net ook nog een vraagje wat het liedje was vlak voor 8 uur. Of eigenlijk rond de 8 uur. Over de boekenworm. Dat is een liedje van, moet ik even kijken, van Sesamstraat volgens mij. De boekenworm. Wacht even, ik ga het heel even nog checken. Want je hebt natuurlijk de boekenworm van Kinderen voor Kinderen. Maar dit is het boekenwormlied. En dat is dan van Sesamstraat. Nou, 7:15 geweest. We gaan je naar school sturen door wind en regen. Want het kan behoorlijk gaan spoken. Het is niet heel koud op zich. 14 tot 18 graden. Dus dat is goed te doen. Vanmiddag, als je thuis bent, zet lekker de radio weer aan voor de wereld van Studio 100. En de middagshow tussen 4 en 6 met Arnoud en Mayoni. Klik. Nou, dan ga ik de megafoon aanzetten. Dat heb ik eigenlijk net gedaan. En dan zeg ik 5, 4, 3, 2, 1... Veel plezier op school, daar gaan we naar.

0: Tja, de sodapop. Wacht even. Ik moet even mijn klikje uitzetten.
1: Zo, ja, de megafoon stond nog aan. Dat is een beetje gek natuurlijk. Nee, ik wou zeggen, de sodapop van de Sascha Boys bij Hallo Kids Radio. Ook een van die hele grote hits, veel gedraaid dit jaar. En aan het eind van het jaar moeten we maar eens nadenken over de oliebollenshow. Dat doen we altijd in de laatste week van december. Dan gaan we de grootste hits draaien. Daar gaan we gewoon een echte hitlijst van maken waar je aan mee kan doen. Nou, daarover later meer. Zometeen. Sprookjesboom om 8:30. Die gaat vertellen over de jarenverdraaier. Dus dat zou betekenen, het is nu 2026. Maar dan gaat hij het misschien wel hebben over 2062. Ja, ik weet het niet. We horen het zometeen. Dat is ook leuk. Dat speelt zich al een beetje af in het Sprookjesbos. Het muziekfeest.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen hem besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen. Hey, reus! Je komt precies op het goede moment.
2: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
2: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als klein duimpje.
2: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
2: Ja hoor, hoe kan dat nou?
3: Boompje klimmen, ik wil boompje klimmen.
1: Wonderbaarlijk goed.
3: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
1: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
3: Ik ga de bloem verstoppen. 7-4-10, wie niet tegen is gezien. Voilà.
1: Laat staan, zuffert.
4: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
3: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
4: Zeg, voel je je wel goed?
3: Ja, want ik heb aan de drijven jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
4: Komt het door die bloem dat je zo bent?
3: Niet tegen mama zeggen hoor, anders moet ik zonder eten naar bed.
4: Een bloem waar je kinderachtig van wordt, die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer, makkelijker te vangen en malser vlees.
3: Hé, ik had hem het eerst.
5: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
4: Hallo, zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
5: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
4: Jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
5: Zou die echt zo lekker?
4: Hé, je moest een kleutertje worden.
5: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
4: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
5: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het sprookjesbos van tegenwoordig?
4: Dat doet die bloem het eigenlijk wel.
6: Hallo, weet jij de weg naar de wolvenschool?
5: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
6: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
3: Ah, daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assenpoester.
6: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
3: Ja, hè?
7: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
6: Ik wil ook nog een keer.
8: Snoep, snoep halen bij de heks.
3: Ja!
8: Heksie-peksie.
1: Snoep halen bij Heksie-peksie.
3: Ja!
5: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
7: Dat.
1: Hou op en stop met snoepen van een suikergoed.
7: Rust niet, oma lief.
1: Ik ben je oma niet.
7: Oma boos.
1: Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
5: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig, zelfs voor grote mevrouwen als ik.
0: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Wereld Natuurfonds. Want vaak hoor je dan dat we meer geld moeten geven en meer aandacht moeten besteden aan bedreigde diersoorten. En dat is ook helemaal terecht. Maar nieuw onderzoek van het Wereld Natuurfonds heeft laten zien dat het met sommige beesten ook een stuk beter gaat. Wat dacht je van de otter? Ja, de otter is in Nederland aan het herstellen. Nou, supergoed nieuws. Want er waren een aantal jaar geleden haast geen otters meer in het land. Maar door allerlei projecten zijn er weer honderden otters in het wild. Nou, niet alleen de otter gaat beter, ook de wilde tijger. Ja, lange tijd waren de tijgers bijna uitgestorven. Maar doordat in veel landen niet meer op die dieren mag worden gejaagd, zijn de tijgers een stuk veiliger geworden. Nou, ik vind dat hartstikke goed nieuws. Er zijn natuurlijk nog veel beesten waar nog heel veel aandacht aan moet besteed worden. Maar met de otters en met de tijger gaat het dus beter!

Een beetje een gek liedje, maar wel leuk. De Hawaiian Rollercoaster Ride van Lilo en Stitch bij Hallo Kids Radio. Een nieuw liedje doen we altijd om 9:15. En dit is een liedje, is al even uit, maar er wordt nog niet zoveel gedraaid. Ik dacht, daar moet ik even verandering in brengen. Het heet Stil. Dat is een Engelse titel, Stil. Dat kan betekenen nog steeds. En het is van Carol G. Die had vorig jaar een hele grote zomerhit. Carol G is in Zuid-Amerika een hele grote ster. En ze maakte dit liedje samen met Bruno Mars. Ook een hele grote ster. Dus dan zou je toch zeggen, dat moet een superhit kunnen worden. Hier zijn ze nu op Hallo Kids Radio. MUZIEK

Maar voor kinderen, en dat werd er gewonnen door Britt Dekker. Dus Samson en Marie die gaven dus de award aan Britt Dekker. Was hartstikke leuk om te zien. Het is bijna 9:00, zometeen het peuteruurtje tussen 19. En ik ben er vanmiddag weer, vanaf 4:00, samen met DJ Marjoni. Dus na schooltijd, zet hem lekker aan. Heb ik nog één liedje van Chris Cross Amsterdam. En dan gaan we dus naar het peuteruurtje.

0: Leven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: is het zo klaar.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

weer. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee.

0: is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: studio.
1: Oh ja.
0: Hey, hoi, Saartje met klappen. Hey, hoi, Saartje. Nu jullie.
2: Hey, hoi, Saartje.
0: Saartje?

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: graag op de Kids Radio.
1: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft hij nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vier chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. Vier chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen. Wolf, waar ben je? Ik moet je belonen.
1: Dag, meneer de wolf.
3: Dag.
1: Is die niet van de fakir?
3: Sst.
1: Oh.
3: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
3: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
1: Vier chocoladetaarten. Die had trek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
1: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
0: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad, maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus, die kwam op een dag bij.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Visje. Onze speurneuzen Woezel en Pip gaan vandaag op snuffeltocht. Ze hopen natuurlijk weer iets lekkers of iets spannends te vinden in de tovertuin.
1: Wat ruikt zo toch lekker, hè, Pip?
2: Ja, zo ruik ik het liefst de hele dag. Lekker naar sloot met van die groene balletjes erin.
1: Pip, kom snel kijken. Wat is dat nou?
2: Er glimt in het water. Oh, wat is er mooi.
1: Dag, visje. Pip en ik willen heel graag met je spelen. Kom je met ons mee? Wij wonen in de tovertuin. Daar hebben we een hondenhok met allemaal speelgoed. En heel veel vriendjes.
2: Miauw. Wat hebben jullie daar?
1: Oh, kijk, Weerpoes. Dit is Visje, ons nieuwe vriendje.
2: Leuk, hè? Miauw. Oeh, wat een lekker. Oeps, ik bedoel, mooi visje, zeg. Nee, Weerpoes, niet doen hoor. Zo schrikt Visje nog. Laten we haar gewoon nog maar een rondje laten zwemmen. Doe maar, Visje. Kijk, Visje, daar is de wijze varen. En dat daar verderop, dat zijn de tulpjes. Die zingen de hele dag.
1: En dat is trouwens Willem.
3: Oh, maar wat hebben jullie daar?
1: We hebben iets heel moois gevonden.
2: En ze is van goud.
1: Hij komt bij ons spelen. Leuk, hè?
3: Dat is inderdaad een mooi visje. Maar is dat kommetje niet veel te klein?
2: Nee, hoor. Visje vindt het heel leuk bij ons. We laten hem de hele tovertuin zien.
1: Kijk, dit is ons hok. En daar ligt mijn zwaard.
2: Kijk. Dit zijn mijn kleurtjes en dit is mijn prinsessenkroon.
4: Woezel, Pip, eten.
2: Oh, nou, we gaan eten, Visje. Straks komen wij weer terug en dan gaan we verder spelen.
3: Zeg, hebben jullie dat visje nou nog steeds? Jullie moeten hem terugbrengen naar de vijver.
2: Maken van leuk, tante. Iedereen wil met vissen spelen.
1: Buurpoes vond hem ook allemaal aardig.
3: Nou, ik denk niet dat Buurpoes met visje wil spelen, jongens. Poezen eten graag visjes. Dat is niet zo gek, hoor. Net zoals honden botjes heel lekker vinden, vinden poezen visjes lekker.
1: Visje, we zijn er weer.
2: Oh nee, waar is visje nou?
1: Pip, denk je dat Buurpoes misschien...
2: Oh nee, Poezel, kom!
1: Weg, Weerpoes, dat visje is niet van jou.
2: Puh, ook niet van jullie, hoor. Visje is van niemand. Waf, waf, waf.
1: Pip, ik geloof dat visje het niet zo leuk vindt om bij ons te spelen. Tante had gelijk.
2: Ja, arm visje. Zullen we haar terugbrengen naar de vijver dan? Kijk, Woezel, zo is ze veel mooier.
1: Ja, visje, en de volgende keer kan ik gewoon bij jou spelen, hoor.
5: Dat ging maar net goed met visje. Maar nu is ze weer vrij en blij. Woezel en Pip hebben nog uren bij de vijver gespeeld met hun nieuwe vriendje. En raden jullie eens wie er het beste kan zwemmen?
6: Minder schermtijd.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: When I was 6 years old, I broke my leg

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: De leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Don Roos.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hey reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog.
6: Ik leef! Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te
1: komen. Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop dat het
1: goed gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja. Een feestje.
1: Ja, meisjes.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

is terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt,

0: wilt beloofd te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Shaun het Schaapvel. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Hé, hey, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
3: Huh? Niet te geloven.
2: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
4: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
2: Mia is dolblij.
3: Dit is echt monsterlijk.
2: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
3: Ik ben een tutu-monster.
2: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?

0: Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nee, daar is het nog van.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld van

0: Trent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
4: Yahoo!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
4: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
3: Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
1: Saai!
3: Ik ben Hanne.
4: Ik ben Marten.
5: Ik ben Julia.
6: En wij zijn K3. Je hoort ons elke

0: Weekend. Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Yahoo!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein, dus ik
0: zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu Hallo Weekend.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hier zijn Zorg, DJ Arnold en DJ Mayoni.
3: Ja, en deze keer weer gewoon vanuit de studio.
4: Ja, we zijn er weer. Gezellig.
5: Hallo Kids Radio.

0: Ja, kijk, vorige week toen stonden wij op het Animal Event. Hebben we een beetje een halve uitzending live gemaakt. En die week ervoor zat ik in de tuin bij Jort en Jelte. Was ook hartstikke leuk. Maar nu dus weer even gewoon, ja, gewoon normaal.
1: Hè? Ja, en alsof het weer weet dat we weer gewoon in de studio zitten. Want het is vandaag al de hele dag aan het regenen.
0: Ach, ja. Nou, ja. Niet super koud, maar wel wind, regen, hagel en zon. Ja.

0: Ja, de enige echte Zara Larsson hoorde je bij de enige echte Hallo Kids Radio. Dit zijn Arnett en Mioni met het programma Hallo Weekend. Het weekend gaat bijna beginnen. Sterker nog, Mioni, de vakantie gaat beginnen.
1: Ja, nou, wacht even. Niet voor iedereen, hè? Niet dat iedereen straks denkt, yes!
0: Nee, ja, dat is altijd, hè. Een deel van het land heeft nu al vanmiddag vakantie. Ja. En nou ja, heb je een vakantie? Hartelijk herfstvakantie.
1: Ja, alleen het noorden is aan de beurt, want de week daarna is pas het zuiden en midden aan de beurt.
0: Nou, in de herfstvakantie is er natuurlijk weer van alles te doen. Alle musea gaan weer open. Zijn wij morgen meteen, vallen we met onze neus in de boter. Nee, we vallen eigenlijk met onze neus in de museumnacht.
1: Ja.
0: Want die is morgen van zaterdag op zondagnacht. En dan gaan we dus morgen, dat is wel leuk, voor het eerst middagsavonds een uitzending doen. Vanuit Museum Bonnefante in Maastricht.
1: Ja, dus ik heb wel een subtiele hoop dat er een stukje fly klaar staat.
0: Nou, en wij crossen het land door, want zondagochtend vroeg moeten wij alweer in Amsterdam zijn. Want dan gaan we in de Pathé Arena bioscoop de première doen van de grote Sinterklaasfilm.
1: Ja, wat dat betreft, weet je, mensen vroegen ons laatst wel eens een keer, maar hebben jullie dan ook een keer weekend? Ja, volgende week.
0: Ja, dat is zo.
1: Wij hebben af en toe geen weekend en dat gebeurt. Dat is, weet je, dat maakt ook wel weer het werk wat je doet. En dat is ook wel weer leuk, want laten we eerlijk wezen, ik bedoel, kijk, zo'n museumnacht, dat wordt ruim van tevoren bepaald wanneer dat is. Zo'n première ook. We kunnen moeilijk de grote Sinterklaasfilm opbellen en zeggen, jongens, ja, zondag komt ons niet helemaal uit. Kan het ook maandag? Want dan
0: denk ik namelijk dat
1: die bioscoopzaal niet zo vol zit.
0: Nee. Goed, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar er is al veel meer te doen. Wat dacht je van het Cinekid Festival? Gaat morgen van start.
1: Ja.
0: Is van 10 tot en met, moet ik even spieken, tot en met 25 oktober. Mm-hmm. Op meer dan 40 festivallocaties. En op Curaçao.
1: Oh, ook nog?
0: Yo. Ja, doen ze het ook. Ja. En het is feest, want Cinekid bestaat 40 jaar.
1: Zo, dat is al een stuk ouder dan ik dacht. Ja, wat dat betreft is het ook wel weer leuk, hè, dat soort dingetjes al zo lang bestaan. Want Cinekid, dat heeft alles te maken met film.
0: Dat is waar. Nou, en om het nog leuker te maken, Arnett en Mioni zijn volgende week ook op het Cinekid Festival.
1: Ja, nee, niet alle dagen. Hè? Niet dat iedereen straks nu ineens.
0: Meteen even de hele agenda doornemen. Ik ben daar op dinsdag en donderdag in Pathé, bij Pathé Amsterdam Noord.
1: Ja.
0: En jij op de woensdag, want dan gaan we podcastles maken.
1: Ja, ik zo te horen is Cinekid jou al aan het bellen. Ik hoorde een belletje.
0: Ja, ik vind het leuk dat ik erover.

0: Chicken Playbacks.
1: Het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen, wat ze natuurlijk gemaakt hebben voor de Kinderboekenweek. Die is trouwens bijna ten einde, de Kinderboekenweek. Maar dat betekent niet dat wij die muziek daarna uitzetten. Dat is zonde, want de liedjes van vorig jaar en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, hoor je ook nog steeds.
2: Zeker.
1: Ja, goed om te weten. Dat hadden we eigenlijk achteraf even moeten doen. Arnoud, zijn we helemaal vergeten. We hadden een speciale Kinderen voor Kinderen Kinderboekenweek battle moeten doen.
2: Oh ja, ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat hebben we even niet gedaan. Dus nee. We gaan snel battle.
3: Hallo,
2: ja,
3: dit is al bijna kwart over.
4: Hallo, Kids Radio.
3: Kwart over vier. Battle.
1: Ja, dus misschien dat we dat dan volgende week maar even in moeten halen. De Kinderboekenweek battle.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Ik zit me daar net te bedenken. Je hebt het gisteravond niet gezien. Maar Samson en Marie waren gisteren op de Nederlandse televisie.
1: Oh, waarvoor dan?
2: Heb je niet gezien?
1: Waar
2: voor de televisiering.
1: Oh ja, maar Arnoud, dat is op een tijdstip dat lang niet iedereen meer wakker is, hoor. Ik bedoel, heel veel kinderen, hun echte doelgroep, die lag waarschijnlijk toen al lang te slapen.
2: Nee, maar het was ontzettend leuk. Het was net zo'n beetje met die singalong van Studio 100, met de originals. Ik zet de tv aan, ik zie een hele show van Samson en Marie.
1: Oh.
2: Hartstikke leuk. En toen mochten ze dus de prijs uitreiken voor het beste kinderprogramma. En die ging naar Britt Dekker.
1: Oh, kijk eens aan. Ja, maar Britt, die maakt ook al goede tv, hoor. Dat klopt. Ja.
2: Ja. Ja. Met de paarden en alles, hè. Nou goed, we gaan bettelen. Twee liedjes, hè.
1: Ja, een liedje van mij en een liedje van jou. En de bedoeling is natuurlijk dat je aan de andere kant van de radio gaat stemmen. Welk liedje wordt de winnaar? Wordt dat Team Arnoud of Team Mayoni? En nou kan je wel denken van, maar hoe moet ik stemmen dan? Want ik weet het toch niet. Nou, we hebben wel elke week dus een ander liedje uitgekozen. Dat maakt het dan toch wel wat makkelijker. Dus,
2: dat is waar. Nou,
1: zullen we beginnen met die van mij?
2: Ja, we hebben nog nooit anders gedaan.
1: Ja, dat is waar, dat klopt. Oké, we gaan beginnen met Team Mayoni.

0: Oh, nou, dat zijn de liedjes. Ja, nou, je had het in de gaten. Allebei gaan ze over TikTok.
1: Ja, ja, ja. En het zijn wel echt twee verschillende soorten liedjes. Want mijn liedje wordt gezongen door K3. Dus door drie dames. En het liedje van jou, Arnoud, wat jij hebt uitgekozen, dat is dan weer van één iemand.
0: Dat is van Job.
1: Ja. Dus ik ben benieuwd wie de stemmen gaat krijgen.
0: Nou, ik ook. Dat weten we nog niet. Dat weten we over een klein half uurtje. Want thuis mag je vanaf nu de knop op je telefoon of op de laptop. Dat mag ook. Of de ouderwetse computer. Mm-hmm. Want we willen uiteindelijk wel een stem hebben. Wordt het een stem op Mayoni of wordt het een stem op Team Arnoud?
1: Ja, en goed om te weten. Het winnende liedje wordt dan helemaal gedraaid. En de DJ die verliest, die moet een liedje zingen. Het weekendshowliedje namelijk.
0: Ja, nou ben ik niet zo heel goed bij stem.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Dus
1: ja,
0: het zou handig zijn als ik natuurlijk win.
1: Ja, maar ik zou het ook wel fijn vinden als ik win.
0: Ja, nee, dat snap ik op zich hoor. Dus nou ja, goed. Weet je wat, we laten de liedjes gewoon nog één keer horen.
1: Ja, lijkt me een heel goed idee. Nog één keertje muziek van of Job of K3. Op wie ga je stemmen? Wordt het Team Mayoni?

0: draaien voor Team Aardehout.
1: Ik kwam maar tegen op TikTok. Dat is wat je wilt toch? Zij ging helemaal viral in.
2: Oh, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Dan gaat iets niet goed.

0: Paniek is geen beetje mis. Nou, ik kan je wel vertellen, Marjoni. Ja, dat gebeurt bij jou haast nooit. Vanochtend deed ik in mijn eentje programma. Je weet hoe dat meestal gaat, hè?
1: Ja, dat gaat niet altijd helemaal best.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat ging vanochtend ook. Je had weer Jelte en Elise en iedereen die zei... Arnoud, het is stil. Of je klinkt heel gek,
1: jee.
0: Of er is weer wat aan de hand. Dus, nou goed.
1: Nee, wat is... Kijk, ik was even afgeleid. Want wij hebben namelijk een studio met heel veel verschillende ramen. En er werd ineens naar mij gezwaaid. Dus er komt dan ineens zo'n handje bovenuit. En ik denk, wat gebeurt er? Dus ik was even afgeleid.
0: Ja, dat snap ik. Nou goed. Maakt allemaal niet uit. Stemmen nu op Team Marjoni of Team Arnoud.

0: Arrivederci.
1: Nou, dat gaan we voorlopig nog even niet zeggen hoor. Want arrivederci betekent doei. En dat vind ik jammer. Want het is nog lang geen tijd om doei te zeggen tegen iedereen. Sterker nog, dat kan helemaal niet. Want dan weet je helemaal niet hoe het met de tussenstand van de battle gaat.
2: Nee, de tussenstand van de battle. Ik ga even de mailbox checken. Want daar wordt natuurlijk ook druk op gereageerd. Studio@hallokidsradio.nl. En eentje die er altijd bij zit is meestal Dominique.
1: Ja, onder andere. Maar er zitten er wel meer in. Hè? Alleen Dominique is eigenlijk steenvast de eerste die stemt. Dat klopt.
2: Nou, zeker. Dominique heeft een mailtje gestuurd om exact 16:18. Dat
1: is
2: 6 minuutjes geleden. En kort en krachtig, hij zegt, ik stem op Mayoni en K3. Hashtag Team Mayoni.
1: Oh, ja. Nou, Dominique, dat vind ik hartstikke fijn dat jij op mij stemt. Want ik heb even gekeken naar de tussenstand. En ik kan nog wel wat stemmen gebruiken. Want Arnoud, jij staat echt flink voor. Maar ook echt flink.
2: Dat is toch... Ja, nou ja, mag het ook eens een keer. Ik bedoel, ik ben het helemaal niet gewend. Dus Nou, nee, ik ben er heel blij mee.
1: Nou, dat is mooi.
2: Nee, ik
1: denk dat komt een heel moment nu. Een soort halve speech, zoals bij de televisiering. Maar ja, het is natuurlijk de tussenstand, hè. Dus,
2: Nee, ik had opeens een soort inzicht. Dat ik opeens dacht... want ik had vanochtend ook al de nodige berichtjes. Dat het een beetje het medelijden is ook. Omdat ik weer een beetje zat te stuntelen met de apparatuur vanochtend. Dus,
1: kijk, wanneer was de laatste keer dat je gewonnen hebt?
2: Nou, dat is heel lang geleden.
1: Nou, dat valt toch wel mee? Is toch niet zo lang geleden? Dacht ik.
2: Nee.
1: Je hebt vorige week nog gewonnen. Dat is niet lang geleden, hoor.
2: Nee, dat is zo. We gaan de liedjes nog een keer laten horen, hè?
1: Ja, lijkt me een goed idee. Want de tussenstand is nog niet de eindstand. Dus dat betekent, als je nog niet gestemd hebt... stem dan nog even snel via de Hallo Kids radiotelefoon... of via de mail. Waar kan je op stemmen? Bijvoorbeeld op Team Mayoni.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Nou, ik weet wel een beetje wat, Wolf bedoelt, hoor. Want ja, ik heb altijd dat op vrijdag. Vrijdagavond is bij mij frietjesavond. En ik heb altijd 's ochtends eigenlijk dan dus al zin in de frietjes van 's avonds. En ik krijg dan toch al een beetje honger van. Ik krijg nu ook alweer honger van dat we het erover hebben.
2: Hallo Kids Radio.
3: Ja, ja. Kids Radio.
2: Vrijdagmiddag battle.
4: Nou, we hebben in onze grote muziekboxcomputer hebben wij een liedje staan. Dat heet Mayoni Leustfried.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat heeft de luisteraar ooit een keer voor ons gemaakt. Ja,
4: misschien moet ik het straks even een stukje laten horen. Want ik kwam hem van de week weer tegen. Oh ja, het is wel grappig. Het is gemaakt op een Belgisch liedje van Sandra Kim. J'aime, j'aime, la vie. En daar is van gemaakt Mama Joni Lustfried.
1: Zal ik hem er even bij zoeken? Wacht.
4: Ja, nou we het er toch over hebben. Grappig om even weer te luisteren natuurlijk, hè.
1: Kijk hoor. Hoe,
4: Je lust ook friet. Maar je lust vooral friet op vrijdag. Vrijdag friet.
1: Even kijken hoor, wacht even. Dan moet ik even deze uitzetten.
4: Ja.
1: Dan de battle.
4: Ja, doe maar even uit.
1: De eindstand komt zo. Zo, hoppakee.
4: Klik. Klik.
1: Ja. Klik.
5: Oma Joni lust friet. Ja, wie lust dat nou niet? Ze eet het liefste als lunch. Maar dat vindt Arnoud niet goed.
4: Nou, zeg.
5: Oma Joni lust friet.
1: Ja, is toch leuk? Dat was Teun die je hoorde.
4: Heb ik dat ooit gezegd, dat niet mocht bij de lunch?
1: Weet ik niet meer, maar Teun heeft deze versie toen gemaakt. Ooit, voor mij.
4: Ja.
1: Al een tijdje geleden, maar...
4: Leuk, ja, nou, maar Joni Lustfried, maar van Arna mag het niet. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een beetje flauw. Nou lijkt het net alsof ik alleen maar worteltjes en broccoli eet. Dat is natuurlijk ook niet zo, hè?
1: Nee, maar oké.
4: Ik heb ook frietjes.
1: Kijk, ik bedoel, jij bent wel met je moestuin en vegetarisch eten iets meer bezig met groenten dan ik.
4: Ja, nee, dat klopt. Nee, maar goed, nou lijkt het net, dat denken mensen wel eens, dat jij dus elke dag alleen maar aan de friet en de pizza zit en ik elke dag aan de broccoli en de doppertjes.
1: Nee, dat valt ook wel mee.
4: Dat is ook niet helemaal zo.
1: Nee,
4: dat valt echt wel mee.
1: Volgens de weegschaal weeg ik prima.
4: Ja, jij gaat hartstikke goed. Dat klopt.
1: Nou, ja, ik wou zeggen, op de weegschaal, nee. Jij bent zwaarder dan dat ik ben, dus op zich.
4: Ja, maar ik vind het altijd knap dat je dan... Nee, weet je wat jouw truc is? Die heb ik in de gaten. Zeg maar, kijk, je moet gevarieerd eten. Dat zeggen ze altijd. Je moet gewoon gevarieerd eten.
1: Ja.
4: En dan mag je af en toe best wel eens een beetje snacken en een beetje snoepen.
1: Ja.
4: Alleen, wat ze er ook altijd bij zeggen, doe alles met mate. En ja, dat is wel wat jij doet.
1: Ja, inderdaad.
4: Ik
1: eet niet... Ik ken mensen inderdaad zo. Die kunnen dan meteen 3 snacks erbij eten. Joh, dat lukt mij helemaal niet.
4: Nee, maar 1. Dus
1: de mozzarella sticks zijn niet eens zo groot die ik erbij eet.
4: Nee, we hebben wel eens een stagiaire gehad. En die had eventjes in de pauze 4 sausijzenbroodjes achter elkaar weg.
1: Ik vind sausijzenbroodjes helemaal niet lekker. Dus ik zou niet eens voor elkaar krijgen om er 1 op te eten. Maar inderdaad, ja, dat is toch wel weer een verschilletje. Dat helpt ook wel weer met de weegschaal. Maar goed, Arnoud, we gaan het niet hebben over eten. Dat gaan we straks alsnog doen, want we zijn helemaal de battle vergeten.
4: Ik heb er wel trek van gekregen, maar goed. Lekkere trek. Ik heb ook lekkere trek in een overwinning natuurlijk.
1: Ja, dus let op. De winnaar van vandaag van de battle is geworden... DJ Arnoud!
4: Ja! Nou, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik zou bijna willen zeggen...
6: Attentie. De winnaar is DJ Arnoud.
1: Arnoud, je hebt vorige week ook gewonnen, dat weet je.
4: Oh ja, maar goed. Ja.
1: Nee, ik dacht, zeg het er even bij voor de zekerheid. Misschien was je dat alweer vergeten, maar...
4: Ja, die was ik echt even vergeten, ja. Dus, nou goed. Oké, de winnaar is Job geworden. Dan ga ik die lekker aankondigen. Zometeen gaan we trouwens moppen tappen. Dus heb je nou een leuke mop, stuur hem in naar de studio. Of via de app. En spreek hem in. Maak er wat leuks van. Gaan we hem uitzenden. Ga ik nu...

0: TikTok.
1: Het winnende liedje van deze week van de battle, gekozen dus door DJ Arnoud. En Arnoud, gesproken over allerlei
2: TikTok,
1: leuke
2: ja.
1: dingen.
2: Nou, ik zit sinds vorige week op TikTok.
1: Wacht. Nou, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Het is leuk, maar social media is niet de allerbeste optie voor iedereen. Nee, ik wil het juist even hebben over het woord winnen.
2: Je weet wat ze zeggen. Winnen, winnen, winnen. Je moet er een keer mee beginnen.
1: Nou ja, kijk, dat kan natuurlijk ook op Hallo Kids Radio. We hebben meerdere momenten dat je iets kan winnen. Ook niet alleen op zender trouwens, ook in de nieuwsbrief. Maar ik dacht, het is wel goed even om dat alvast te vertellen voor iedereen van volgende week. Want volgende week, of nou ja, eigenlijk vanmiddag, ja, hangt er me net vanaf hoe je ernaar kijkt. Is de eerste herfstvakantie begonnen voor het noorden van Nederland. En dat betekent dat ons ticketalarm volgende week weer terug is.
2: Ja. Oh, het ticketalarm. Dat is toch zo leuk. Dat is dan niet alleen in de ochtendshow of in de middagshow. Maar dat kan de hele dag door. Dus kun je tussen twee liedjes door helemaal verrast worden. En denk je, wat is dat? Dan, ja, dat is het ticketalarm. En als je dat hoort, ja, dan moet je meteen even een mailtje of een appje sturen. En dan maak je kans tickets.
1: Ja, dus ik dacht misschien goed. Kijk, even voor de duidelijkheid. Nu hebben we dus nog geen ticketalarm. Dat is pas vanaf maandag. Maar ik dacht, het is wel goed dat iedereen dat nu alvast even hoort. Want inderdaad, of je nou wel of geen vakantie hebt, dat maakt niet uit. Je moet gewoon volgende week goed opletten. Want als je een ticketalarm hoort, dan maak je kans op tickets. Komt-ie voor Slagharen.
2: Oh, dat is het park van Randy en Rosie.
1: Ja, dus ik dacht, doe meteen even de muziek erachteraan om alvast een beetje in de stemming te komen.

0: speciaal gedraaid. Even kijken voor Nora. Want Nora die zegt... hoi DJ Arnold en DJ Bayoni. Wij hebben op zondag altijd frietjesdag. Ja, dat kan natuurlijk ook. Bij ons is dat thuis altijd op vrijdag. En ze zegt, wij gaan vanavond spaghetti eten. Dus toen dacht ik,
1: lekker.
0: Dan moet dat liedje er even achteraan natuurlijk.
1: Ja, snap ik. Hey, jij had nog een vraag binnengekregen van een luisteraar.
0: Ja, dat klopt. Ik had een berichtje binnengekregen van Bas. Want Bas die vroeg zich af of wij met Hallo Kids Radio sinds kort ook te vinden zijn op Hives.
1: Ja, zeker. Op de dag dat Hives uitkwam zat ik er meteen op. Dus heb ik even gedaan. Dus ik ben er zowel als DJ Arnoud te vinden. Ja. Maar Bas, als je even zoekt op Hallo Kids Radio, dan zitten we er ook op. Alleen, nou komt het probleem. Ik snap niet hoe Hives werkt.
0: Oh, dat is...
1: Want ik wil dan wat plaatsen, maar je moet eerst lid worden van een Hive. Ik snap het niet helemaal. En dan heb je ook nog, dat was er toen ook, dat je moet eigenlijk ook even een goede foto moeten we plaatsen.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat niet doet, ja, dan zie je de foto van Barry Paf.
0: Ja, met die rode neus erop.
1: Vroeger was dat Jan Paparazzi en nu is dat Barry Paf. Maar Bas, help me even, want ja, misschien kun jij een uitnodiging sturen naar mij.
0: Ja. Yeah.
1: Naar Hallo Kids Radio of naar DJ Arnoud, dan zie ik die binnenkomen en dan ben je connectie van elkaar, denk ik.
0: Ja, zoals ik het hoor, heb jij nog even les nodig hierin?
1: Ja, nee, dat zeker, maar ik snap het niet helemaal, dus ik moet nog even op les, denk ik, ja.
0: Gelukkig hoef je niet op moppetap les. Dat scheelt.
1: Ja, nee, ik was even afgeleid. Sorry. Ja, we zitten natuurlijk... Ja, het is kwart voor vijf geweest.
2: Moppetappen met Arnoud. Het is de leukste mop. Die is super tof.
1: Weet je nou het erg is?
0: Nou?
1: Dat ik eigenlijk aan alle kids thuis zou moeten kunnen uitleggen hoe Hives werkt. Niet andersom.
0: Ja, want Hives is natuurlijk alweer van een tijd geleden. Maar het kan zomaar zijn dat ze natuurlijk nieuwe trucjes aan toegevoegd hebben die er toen nog niet waren.
1: Ja, en ik zat er volgens mij ook niet op zelf.
0: Nee, ja, jij hebt nooit op social media gezeten. Ik bedoel, toen wij Hallo Kids Radio begonnen, toen pas was het... Oh ja, dan moet ik voortaan ook met Facebook en dan moet ik ook Instagram. Hoe werkt het allemaal?
1: Ja, nou, dat is ook wel een ding. Ja, Facebook snap ik ook niet helemaal.
0: Nee.
1: Dus dan denk ik, hoe werkt dat nou precies? De Instagram heb ik wel, dat lukt me dan wel. Maar voordat wij begonnen heb ik ook nooit social media gehad. Dat klopt.
0: Nee. Nou goed, gaan we het niet verder over hebben. Want we zitten midden in het moppetappen. En Arnoud, er zijn al best wel wat berichtjes binnengekregen. Dus ik ga gewoon de eerste meteen aanzetten. We gaan dit keer beginnen met een berichtje van Tibby.
3: Ja, nou, hoor DJ Bayoni. Ik heb nog een leuk raadsel.
0: Aha.
3: Wat doet een Nettorama als hij in paniek is?
0: Dan moet ik even heel goed nadenken.
1: De Nettorama.
0: Wat? Nog een keer?
3: Zal ik het zeggen? Ja,
1: nee.
3: Ik heb nog een leuk raadsel.
1: Nee, zeg het niet. Ja,
3: wat doet een Nettorama als hij in paniek is?
1: Wacht even, de Nettorama, die ken ik, maar die zit in Duitsland.
0: Oh, maar die zit ook in Nederland. Dat is gewoon een winkel.
1: Zit een Nettorama in Nederland?
0: Ja joh, ik krijg altijd reclameblaadjes in mijn foldertjes ding.
1: Oh.
0: Het is
1: gewoon
0: een supermarkt.
1: Ik zie het nu. Ik heb er nog nooit van gehoord in Nederland.
0: Niet? Oh, nee, dat staat al lang hoor. Ja.
1: Ik val wel een beetje door de mand vanmiddag, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, Debbie, nog één keer, want die zijn dus helemaal afgeleid. Wat was nou de vraag van jouw raadsel?
3: Ja, nou, hoor DJ Bayoni. Ik heb nog een leuke raadsel. Wat doet een Nettorama als hij in paniek is?
0: Kijk, ik zou zeggen, dan gaat hij stunten met prijzen. Maar misschien is dat te makkelijk gedacht.
1: Ja, dat zou wel iets kunnen zijn. Ja, en wat doet er net eraan? Als hij in paniek is, dan...
0: Ik weet hem.
1: Dan is het een netto drama.
0: Dat is een goeie. Dat zou kunnen.
3: Zal ik het zeggen?
0: Ja. Ja.
3: Oh nee, het is een netto drama.
0: Ah, leuk.
1: Nou, Debbie, het kwam. Op het laatste moment dacht ik opeens, ik zag Rama staan. En toen dacht ik, oh ja, drama.
0: Ja, goeie. Ja,
1: jij vertelt hem leuker dan ik. Dus, het is een netto drama. Ja, dat is leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind hem leuk geslaagd, Debbie.
0: Oké, gaan we naar de volgende. Bente is ook weer van de partij. Ze was een tijdje afwezig, maar gelukkig is ze weer helemaal terug. En Bente heeft een raadsel. Let op, daar komt-ie. Het is namelijk een raadsel waarbij we even goed moeten luisteren. Dus ik begin met een T en ik eindig met een T. En ik heb een T in mij zitten. Rara, wat ben ik?
1: Een
0: Ik begin met een T, ik eindig met een T en ik heb een T in mij zitten. Ja, ik heb het antwoord al gezien, dus ik mag niet meedoen.
1: Ik begin met een T, eindig met een T en ik heb een T in mij zitten. Een tafel?
0: Dat eindigt niet op een T.
1: Dat weet ik niet.
0: Zal ik het zeggen?
1: Ja, zeg maar.
0: Ja, ik moest helemaal naar beneden scrollen, want Bente doet het altijd goed oplossen. Het is namelijk een theepot. Snap je? Een theepot met een T en dan zit er T in. Theepot.
1: Ja, ik zat aan een woord te denken met drie keer een T erin. Ja,
0: dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ondertussen op Hives heeft Bas mij een vriendschapsverzoek gestuurd. En we zijn nu vrienden van elkaar op Hives. Hey Bas.
0: Ah, leuk.
1: Dat is leuk. Ik zit meteen even te kijken. Want Bas die volgt dan weer. Even kijken. De HEMA. Ja, die vind ik ook leuk. Die ga ik ook volgen. Wacht even hoor. Ik ga even klik zo. En dan. Leuk.
0: Ik vind het heel gezellig dat je dit allemaal gaat doen.
1: Oh, hebben weer een aanbieding voor of je worstlust. Nou, goed. Ja, sorry hoor.
0: Ja, even social media aan de kant. Dat is alleen maar afleidend. Niet doen.
1: Maar Bas, Bas leuk. Is gelukt. Ja.
0: Ik wou net zeggen, we zitten namelijk midden in de moppetappen. En ik heb er eentje binnengekregen.
1: Wacht even. Jij kent een Sylvia. Die stuurt mij ook een vriendschapsverzoek. Kijk, daar gaan we. En hoppakee. Ook met Sylvia ben ik nu vrienden. Hey, gaat goed.
0: Ze zeggen dat social media afleidend is, hè? Dat heb ik nou al gemerkt.
1: Wat zeg je?
0: Ja, dus doe maar uit.
1: Popt al zo op.
0: Nee,
1: dus,
0: uit.
1: Dat gaat hard zo. Dus wil je vrienden van DJ Arnoud worden op Hives? Moet je me nu even zoeken op DJ Arnoud. Nou goed, Of het Hallo Kids Radio.
0: Nou afsluiten. Nou, uitdoen. Uit. Social media uit. Want de muziek is bijna afgelopen. En ik wil nog iets van Timmy laten horen. Die heeft al wat ingesproken. Ja.
4: DJ Meloni en DJ Arnoud. Hij begint met een T. En het eindigt met een T. En het is T. Het is een theepot.
0: Hoe kan het nou dat je Bente en Timmy dezelfde hebben gegeven?
1: Nee, dit geloof ik niet. Is dit gewoon echt dezelfde mop?
0: Ja, dat is echt.
1: Dat is wel heel toevallig. Ja, hoe dan inderdaad.
0: Ze wonen niet eens bij elkaar in de buurt. Bente die komt uit Brabant en Timmy komt uit Leiderdorp. Nou. Nee.
1: Nou zeg. Ik heb de volgende op huis te pakken. Zoe.
0: Zou het afsluiten. Wat doe je nou, Arnoud?
1: Ik had het een beetje afgesloten, maar dan zie je weer zo'n melding komen. Dus ik ben nu helemaal into Hives. Ja, leuk.
0: Ja.
1: DJ Arnoud of @ Hallo Kids Radio.
0: Ja. De muziek is inmiddels afgelopen, dus mocht je nog een hele leuke mop hebben die je wil insturen. DJ Arnoud is zijn eigen mop helemaal vergeten, hoorde ik net al.
1: Wacht nou even. We hebben natuurlijk, waar is de mop? Nee, maar waar is Janaika?
0: Ja, die is er af en toe niet. Dat kan gebeuren. Bente was ook een paar weken footsie in de app en daarna was ze ineens weer terug.
1: Dat is wel...
0: Zie je, je bent helemaal afgeleid door de Hives.
1: Dan moet ik toch ook even een leuke mop.
0: De muziek is al afgelopen.
1: Het is groen, het heeft een gewei en het huppelt door het bos.
0: Ik het zeggen?
1: Ja.
0: Maar dat weet ik al, want dat is jouw lievelingsmop. Dat is namelijk...
1: Ja, dan mag jij het zeggen.
0: Een dophertje.
1: Een dophertje, goed zo. Nou, dit liep een beetje mis en uit de hand. Maar heb je nou nog een leuke mop? Of Janaika, als jij er nog eentje hebt, stuur hem even in, want we hebben nog alle tijd.

0: mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: het is 4 minuten over 5. Dit is de middagshow en het is weer echt zo'n middag. Het is lang geleden dat je lekker binnen zit, dat het buiten een beetje regent. En dat, nou, dat vind ik ook dat wel weer een gezellige periode.
1: Ja, maar toch moet ik eerlijk toegeven. We hebben vast 1 dagje gehad. Ik ben er eigenlijk al wel weer klaar mee. Ja, heb je dat niet? Dat je dan denkt, nou, die regen die is leuk, maar morgen graag weer een beetje zon.
0: Nou, dan krijg je wel een hele zware tijd, ga je tegemoet. Ja. Want het, dat blijft wel even hoor, dit weer. Ja.
1: Ja. Ja, maar kijk, ik heb dan liever dat het dan, dat is een beetje meer de wintertijd, hè, het moment dat ik eigenlijk jarig ben, straks in februari. Ik heb dan liever dat het dan bijvoorbeeld gewoon echt super koud is buiten, gewoon zo hoppakee, -3. Maar dat je dan wel met een zonnebril kan lopen.
0: Oh ja, ja, maar dat is mooi. Oh, dat is het mooiste weer. Dat klopt, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Maar goed, voorlopig dus een beetje kouder, een beetje regen.
1: Ja.
0: En waar we het al helemaal niet over hebben gehad vandaag, Mayoni. We hebben het wel over frietjes gehad, maar niet over die snack die daarnaast hoort. De kroket.
1: Hoezo? Is dat een speciale dag vandaag?
0: Het is vandaag krokettendag.
1: Oh!
0: Ja, oh, dat wist je niet.
1: Nee, ja, nee, sorry, ik eet niet zo vaak een kroket, dus dat hou ik niet helemaal bij, die kalender.
0: Nee, het is vandaag officieel Nationale Krokettendag.
1: Ah, maakt het uit wat voor soort kroket het is? Want het, ik weet niet of je het ooit wel eens in de supermarkt hebt gezien. Zo, wat een hoop verschillende keuzes heb je tegenwoordig.
0: Nou, dat is inderdaad wel waar. Je hebt, vroeger was het gewoon een beetje met een vleesragout, zeg maar. Maar je hebt tegenwoordig champignonnenkroketten, kaaskroketten. En wat zag je dan van de week? Asperges met hamkroketten.
1: Ja, oh, echt
0: waar? Alle
1: kanten. En je hebt natuurlijk ook nog dan weer speciale versies wat betreft vlees. Want ja, dat

0: heb ik nooit geweten, maar dat... Ik heb ooit een keer een hele discussie met iemand hierover gehad. Ik zei, een vleeskroket is toch altijd hetzelfde? En toen zei ze, nee, want een Van Dobben vleeskroket is toch echt wat anders? Toen dacht ik, oh, kan dat ook al?
1: Ja, ja dus, daar heb ik nog niet over de kwekkenboom kroket gehad natuurlijk.
0: En, oh, kan dat ook nog? Zijn
1: ja, kwekkenboom is het andere. Ze zijn een beetje concurrenten van elkaar.
0: Aha.
1: Maar goed, en weet je wat nou zo leuk is? Een goede kroket is eigenlijk iets wat bij de bakken hoort, bij de... patisserie.
0: Ah, nee.
1: Robert van Beckhoven, dat is natuurlijk een banketbakker.
0: Ja.
1: Eigenlijk hoort de kroket bij het banket. Dus het is, nee, het is eigenlijk een product van
0: maar hij gaat in de frituur.
1: Ja, dat maakt toch niet uit?
0: Ja, maar iemand die gebakjes maakt, gaat toch niks frituren?
1: Wat dacht jij hoe een donut gemaakt wordt?
0: Is dat ook in de frituur?
1: Jazeker.
0: Echt waar? Oh.
1: Ja.
0: Ja, anders
1: kun je toch dan kun je toch geen donut maken.
0: Ja,
1: dus,
0: maar dat is zacht.
1: Ja, dat klopt. Maar goed, daar gaan we de andere keer over hebben. Hartelijk krokettendag. En een goede kroket, dat is wel lekker, toch?
0: Ja, met een beetje mosterd erbij. Dat klopt. Broodje kroket, goeie.
2: Ja, alle loodjes op het laatst wegen toch echt het allerzwaarst. Al heb je nog zo'n leuke baan. Hey, het weekend komt eraan.
0: Maar nou snap ik toch niet hoe dat zit met die donut, hoor. Ik wil toch wel even weten straks.

0: is een goed idee, man.
1: Nou, over dat kunnen wij het maken, nou en of. Arno, toch even terugkomen op die donut. Ik wil het nou ook weten.
2: Ja, zo, ik ben weer even afgeleid, want ik heb een nieuwe connectie op Hives. Ja, nee, dat is Jort vast te luisteren. Jort, die heeft mij... Wacht maar, dan moet ik even kijken hoe ik dat kan vinden. Sylvia heeft ook wat gekrabbeld op mijn profiel. Dus even kijken, Jort zie ik er even niet voorbij komen. Maar ik heb wel een... Dat is mooi, hè? Dan krijg ik een appje via WhatsApp. Ik heb je toegevoegd op Hives. Ja.
1: Nou, de bedoeling is dat je dat op Hives laat horen, toch?
2: Ja, nee, maar goed. Even kijken. Volgens mij zie ik hem nou? Nee, nog niet. Maar dan ga ik toch eventjes kijken of ik dan toch snap hoe dat werkt. Nou, als ik Jort heb vervuld, dan kijk ik dus een heleboel Jorten. Dan moet ik denk misschien even na de radio-uitzending doen.
1: Ja. Zelfs je hele microfoon is er al niet meer mee eens. Ik weet niet, je hebt er even tegenaan getikt, Arnold. Maar je bent ineens een gek stemmetje geworden. Tik er nou nog eens een keer even tegenaan. Dat hij het dan weer beter doet. Want dit is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Het krijg je.
2: Nou
1: klinkt hij weer oké. Okay. Ja, nou, zie je, dus zelfs de microfoon is het er mee eens dat jij het gewoon even niet meer over Hives moet hebben.
2: Even kijken. Ik heb nu een melding. Sorry, ja, nee. Oh, ik krijg een berichtje met allemaal dansende bananen. Welkom op Hives. Oh, ben je nou boos?
1: Je hebt echt slechte invloed, hè, hier op Hallo Kids Radio. Wij roepen de hele tijd minder schermtijd, hè. Dat je niet zoveel op social media moet zitten. Je bent al, denk ik, een half uur lang. Misschien als het niet langer is, reclame aan het maken voor Hives. Kan echt niet,
2: Arnoud. Nee, ik hoor aan je stem. Je een beetje
1: wij hebben een voorbeeldfunctie.
2: Ja, nee, je hebt gelijk. Dus, ja.
1: Ik moet niks zeggen, want ik heb het ook regelmatig over frietjes. Dus dat past ook niet helemaal in de afdeling voorbeeldfunctie. Maar toch.
2: Ja.
1: Ik bedoel...
2: Nee, maar toch. Je hebt gelijk. Goed. Nee, we moesten nog over de donut hebben.
1: Ja, daarom zei ik. Het is niet per se de allerbeste goede voorbeeldfunctie ever. Maar ik denk oprecht dat heel veel kinderen dat namelijk niet weten. Wat jij net zei. Jij zei, ja, maar een donut wordt ook gefrituurd. En toen dacht ik, wat zeg jij nou?
2: Nee, natuurlijk. Ja, en ik heb even het recept van Rutger erbij gepakt. Rutger heeft ooit Heel Holland Bakt gewonnen.
1: Oh ja,
2: dus
1: ja.
2: Dus die kan het wel weten. Nou, wat zit er in een donut? Voor 10 of 12 stuks. 500 gram patentbloem.
1: Ja.
2: Dit kunnen we thuis ook een keer aan mama Linda vragen. Want die weet het vast ook wel. Een beetje gedroogd gist.
1: Ja.
2: Lauwwarme melk. Ja. Suiker. Een eitje. Ongezouten boter. Snufje zout. En olie, want daar ga je in frituren. Nou, wat doe je dan? Je gaat eens het mengsel maken, de bloem, de gist, de suiker, zout, alles in een grote kom.
1: Ja.
2: Beetje kneden, 10 minuten. Dan moet je het een licht ingevette kom afdekken met een schone theedoek. Dan moet je een uur laten rijzen. Dan moet je het weer kneden. Dan moet je plakjes van maken. Nou, heel gedoe natuurlijk. Dan ga je het nog een tweede keer laten rijzen. Dat moet afgedekt worden met bakpapier. Dan moet je hem een half uur laten rijzen. En dan gaat hij een minuutje de frituurpan in.
1: Dat is wel heel weinig, een minuutje.
2: Ja, nee. Maar ja, nee, dat snap ik ook. Als je hem langer doet, dan wordt het... Ja, wat wordt het dan? Een oliebol?
1: Nou ja, ik denk op zich. Ik bedoel, als ik zo zit na te denken hoe een donut smaakt. Ik bedoel, het zit wel in de buurt van een oliebol. En oh, dat seizoen is ook weer begonnen. De oliebollenkraam staat sinds kort bij ons weer in de buurt. Oh, ik heb ze nog niet gekocht. Maar ik ga wel binnenkort weer even een keertje een rondje lopen, hoor. Want oh, dat ruikt zo lekker.
2: Ja, laten we eerst even de pepernoten doen.
1: Nee, ik ga meteen over naar de oliebol als je het niet erg vindt.
3: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol is...

0: muziek van Bruno Mars op Hallo Kids Radio. Zometeen gaan we natuurlijk richting de nieuwe superhit van volgende week. Laten we altijd horen natuurlijk, hè, op vrijdagmiddag. Maar Arnoud, ik moet nog even terugkomen. Ja, het is inmiddels al een tijdje geleden dat we het over hadden. Maar Bas die zegt, ik ga helemaal stuk om jullie live radio maken terwijl je social media open hebt staan. Volgens mij geen goed idee.
1: Nee, ja. Dat ik maar goed, ik ben natuurlijk ook een beetje...
0: Ja, het was een beetje rommelig inderdaad, ja.
1: En niet... Ik vond het wel heel leuk, omdat ik dan nog niet eerder iemand had die ook op Hive zat, die ik dan kende. En de Bas, nou goed, en ik moet er nog een beetje inkomen, maar tegelijkertijd, ik ben een beetje op mijn vinger getikt, net, dus dat mag ik niet meer doen.
0: Nou ja, kijk, weet je, moppetappen is jouw onderdeel, echt gewoon jouw moment to shine. En dan ga je een beetje zitten afleiden met Hives. Dat snap ik dan weer niet, maar goed.
1: Nee, dus, maar goed, Arnoud op Hives is al een mop op zich, hè?
0: Dus, ja, dat is ook wel weer waar, dat klopt. Nou goed, we hebben nog niks op Hives geplaatst wat betreft Hallo Kids Radio. Komt vanzelf waarschijnlijk wel een keertje eraan. Maar we zijn nu nog druk bezig met het maken van een uitzending. Want over om precies te zijn één liedje gaan we de nieuwe superhit bekendmaken.

0: Dat was muziek van de Zoete Zusjes op Hallo Kids Radio. Want dat liedje hebben ze gemaakt speciaal voor de Kinderboekenweek. Maar het leuke is, ja, de Kinderboekenweek is bijna ten einde. Maar de liedjes die daarvoor gemaakt zijn, ja, die worden natuurlijk nog vaker hier op de radio gedraaid.
1: Ja.
0: En dat betekent dat wij met z'n allen, ik bedoel, na de Kinderboekenweek komt toch wel ongeveer de vakantie, dat we dan met z'n allen ongeveer richting hele andere muziek gaan.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt het over kerstmuziek.
0: Nou, dat is wel heel enthousiast. Ja, nee. Nou, dat bedoelde ik niet. Kijk, ik had natuurlijk kunnen zeggen, we gaan richting Halloween muziek. Maar dat stapje slaan we even over. Wat betreft de superhit. Want we gaan namelijk naar Sinterklaas.
1: Ja, we gaan naar Sinterklaas. Ja, leuk zeg. Oh, ik hou zo van Sinterklaas.
2: Paniek!
1: Ja, ik kan niet wachten op Pietje Paniek en het Sinterklaasjournaal.
0: Ja, want de herfstvakantie staat voor de deur. Voor veel kinderen is dat natuurlijk een moment. En trouwens voor de papa's en mama's ook van, als we naar de bioscoop gaan, welke film gaan we dan kiezen? En er zijn deze herfstvakantie weer twee grote Sinterklaasfilms in de bioscoop. Ik denk dat het lekker druk gaat worden in de zaal.
1: Er is maar één grote Sinterklaasfilm.
0: Ja, maar
1: de ene is de grote Sinterklaasfilm,
0: klopt,
1: die andere niet.
0: Klopt, en die andere is van de Club van Sinterklaas. Maar goed, categorie, twee opties. Dachten wij van, we kunnen nu al wel Sinterklaasmuziek gaan draaien. Maar dat wordt misschien een beetje gek alvast in de herfstvakantie volgende week.
1: Oh, je gaat natuurlijk naar de superhit. Ja, dat is ook dat is het moment om de superhit van volgende week bekend te maken.
0: Weet je wat nou zo mooi is? De superhit van volgende week heeft alles te maken met Sinterklaas. Maar er wordt geen één keer in het liedje gezongen over Sinterklaas. Knap, hè?
1: Dat is ook een gaaf op zich. Oké, we gaan onthullen wie en wat de superhit is van volgende week. Nou, jij mag het zeggen, Marjoni.
0: Volgende week is Job weer aan de beurt.
1: Onze tune van Job en de grote Sinterklaasfilm is deze week de superhit.

0: Ja, wat dat betreft zijn we van alle markten thuis. Net al een Sinterklaasliedje zonder Sinterklaas erin. Nu alweer naar de Cowboys. Knap, hè?
1: Naar de Cowboys, inderdaad. Ja. Je weet wat ze zeggen in de herfst, hè? Vat geen cowboy.
0: Wat?
1: Oh, je snapt hem niet.
0: Nog een keer.
1: Vat geen cowboy.
0: Ik snap hem even helemaal niet. Sorry.
1: Nee, ik snap maar,
0: je
1: niet.
0: Hè? Ja, wat bedoel je nou?
1: Ik zit al een beetje in een mop betrappen. Vat geen cowboy.
0: Oh! Oké, dat duurde even. Ja.
1: Zo'n flauw grapje. Ja. Eerder zelf van die grapjes net als See You Later, Alligator.
0: Ja, maar die kende ik wel. Die andere kende ik niet.
1: Nee. Nou goed, eten en smikkelen, dat is nu even van belang. Ik ga toch even vragen, wat ga jij vanavond eten?
0: Ja, dit is een vraag die je bij mij nooit hoeft te stellen op vrijdagavond. Vrijdagavond is bij mij altijd frietjesdag. En, ik heb me eindelijk een lekkere pittige saus weer terug. Ik heb laatste luisteraars gezien, die kwamen tegen op een evenement. En die hadden speciaal voor mij die lekkere chilisaus geregeld. Of nou ja, jalapeno-saus moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik kijk er al de hele week naar uit om dan lekker met die saus weer de frietjes te gaan eten.
1: Nou, dat was leuk. Wij stonden afgelopen weekend op het Animal-event. En zondag is afbouwdag. En toen konden wij op het terrein nog even een frietje meeprikken. Mm-hmm. En dat was hartstikke goed geregeld. En toen stond er inderdaad een mevrouw achter jou. En die wou ook jouw saus pikken.
0: Ja, dat was wel even een dingetje.
1: Gaat niet gebeuren. Nou, ik dacht, ik zag die mevrouw kijken. Ik denk, sorry hoor.
0: Ja, nee, maar daar komt, kijk maar, ik vind die saus hartstikke lekker. Die speciale jalapeno mayonaise. Alleen die is bij ons in de supermarkt uit het assortiment. Dus ik denk, ja, want dan ga ik niet delen. Hè? Ik bedoel, er is allemaal zo weinig. Dan ga ik niet, nee.
1: Nee. Goed, lang verhaal kort. Jij gaat dus aan de frietjes. Wat heb je erbij?
0: Mozzarella sticks dit keer.
1: Mozzarella sticks, oké.
0: Okay, nee, hoe noem je dat? Mozzarella
1: sticks.
0: Dat ja.
1: Ja, ja. Ik weet niet of ze in Italië sticks zeggen, dat zal vast niet. Maar goed.
0: Nee.
1: Ik denk sowieso dat ze in Italië denken, wat zonde dat je die lekkere mozzarella in de stick stopt.
0: Maar ja, goed, dat is waar.
1: Wat anders. Ik ben alleen thuis en ik moet dus in het weekend zelf koken.
0: Oh.
1: En het punt is dat ik vind koken ontzettend leuk. Dat is echt een hobby van mij, dat vind ik ontspannend.
0: Ja, ja.
1: Maar niet als ik voor mezelf moet koken, daar vind ik niks aan.
0: Maar dan kan je alles kiezen wat je wil. Ja, dat is toch ideaal?
1: Dus ik heb nu even. Ik zit op Google. Ook Arnold zit op Google.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus.
0: Oh, je gaat zoeken maaltijden voor één persoon.
1: Nee, zo. Eten vanavond. En dan kun je meteen van eten vanavond, vandaag, snel klaar. Nou, prima. Dat vind ik een goede optie.
0: Ja.
1: Je zet binnen 15 tot 20 minuten een snelle maaltijd op tafel. Nou, dan krijg je dan meteen, dat snap ik wel, snelle pasta met kip. En spinazie, want dat is snel te maken.
0: Ja, alleen jij eet geen kip, dus dat is al een probleem.
1: Ja, maar toen dacht ik, ik heb geen zin in pasta. Ook niet in kip en ook niet in spinazie. Dus dan is dat niet de beste maaltijd die je kan nemen.
0: Gaat goed, ja.
1: En toen dacht ik, het eerste wat ik nu zie is kabeljauw. Nou, dat moet ik ook niet doen. Aardappeltjes bakken.
0: Even terugspoelen. Heb jij niet iets waarvan je denkt van, ja, maar als ik moet kiezen, dan zou ik echt heel graag dit willen eten. Terwijl de andere helft thuis dat eigenlijk niet zo een ding vindt.
1: Oh, dat is een goeie.
0: Heb je dat niet? Ik bedoel, ik vind curry bijvoorbeeld super lekker. Alleen bij ons thuis is er eentje die vindt kokosmelk verschrikkelijk. Dus iedere keer als ik bij mijn ouders ben, dan vraag ik altijd aan mijn moeder, zullen we weer curry eten? Want dat mag ik thuis niet hebben.
1: Nee, dat is waar. Nou, dan dat is iets wat als wij wel eens op pad zijn, zeg maar, voor een event. Dan, en we moeten samen eten. Dan komen we heel vaak uit bij Mexicaans. Hè, met nacho chipjes.
0: Ja.
1: Een beetje een mix van paprika en mais en bonen. Want dat eet je thuis ook niet.
0: Nee, wordt thuis ook niet gegeten.
1: Nee, dan komen we vaak daarop uit. Dus ik denk, nou, misschien ga ik dat wel maken. Dat vind ik altijd wel lekker.
0: Nou ja, kijk, weet je, ik weet niet of jij iemand bent die normaal gesproken voor de tv gaat zitten kijken. Is niet per se de beste optie om daar te gaan eten trouwens. Het is veel beter om gewoon aan tafel te gaan zitten. Maar als je dan toch alleen thuis bent, ik bedoel, als je dan een zak chips opentrekt, hè, zo'n nacho chips met dan zo'n bakje groente en in jouw geval vegetarisch gehakt, dan niemand die je raar aankijkt, dat scheelt.
1: Nee, precies. En een avocado erbij, nou dat lukt ook nog wel. Moet ik een beetje oppassen met snijden natuurlijk, maar ik denk dat ik dat dan ga doen.

0: Matthijs Bauer heeft tegenwoordig ook een zangcarrière. Want zijn pa is natuurlijk superbekend, Frans Bauer. En zijn zoon Chris Bauer dacht, ja, maar wat papa kan, dat kan ik ook. Dus vandaar dat je af en toe een liedje voorbij hoort komen op de radio van hem. Het klinkt leuk, maar ik moet wel eerlijk toegeven. Ja, dat mag ik misschien niet zeggen op de landelijke radio, maar dat doe ik wel. Ik vind papa beter. Sorry, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat heb ik toch gezegd, ja.
1: Heb jij nu gewoon op de radio gezegd dat je papa beter vindt?
0: Ja, maar Frans Bauer is gewoon... Er zit een soort nostalgie aan vast, weet je. Het past ook een beetje bij de plaatkast. Chris moet nog even een beetje... hoe leg ik dat uit? Oefenen is niet helemaal het goede woord. Maar moet er nog even inkomen, snap je?
1: Jee, dat snap ik ook. Nee, maar ik maak ook maar een grapje. Want ja. Natuurlijk is dat logisch. Dat zal Chris Bauer ook echt wel snappen. Dat,
0: ja.
1: Dat je natuurlijk... dat je papa natuurlijk... maar hoe zou ik het zeggen? Dat je die beter vindt.
0: Ja, maar goed. We draaien hem wel. Chris bij ons op de radio en papa niet. Dus dat heeft hij op zich al goed geregeld dan.
1: Dat is zo. Ik zit daar eens even te denken uit over Frans Bauer. Chris Bauer heeft papa laatst even flink in de maling genomen.
0: Oh, wat heeft hij gedaan dan?
1: Nou, je weet dat Frans Bauer vroeger natuurlijk een programma presenteerde op tv.
0: Ja, hoe heette dat ook weer? Dat was met grapjes maken. Iets met een banaan? Wat was dat?
1: Banana Split.
0: Oh ja, dat was het. Ja.
1: En toen heeft Chris dus eerst zijn mama in de maling genomen,
0: ja.
1: Mariska, en toen papa.
0: Ja.
1: Op een beetje bananensplitachtige manier.
0: Aha.
1: Ja. Dus ik vind het wel leuk om straks nog even een stukje over te laten horen. Want het is echt heel grappig. Maar goed, daar kom ik zo even op terug.
0: Ja, want jij wilde net, tenminste dat zei je net al, dat je richting de platenkast wilde.
1: Ja, gaan we nu doen.
0: De platenkast van Arnoud. Vertel.
1: Nou ja, vertel. We zitten natuurlijk in de week van de Beatles.
0: Zeker.
1: Ja, ja. De band. Ik kreeg nog wel een appje van de week. Iemand zei, nee, dat zijn de Rolling Stones. Oké, rustig. Dat snap ik. Je had dat, de Beatles en de Stones. Hè. Daar heeft Snell ook weer een liedje over gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Maar de Beatles dus, die hebben heel veel hits gehad. En ik dacht, ja, vrijdagmiddag moet wel een beetje, moet niet een Here Comes the Sun. Dat moet een beetje op tempo zijn, een beetje dansbaar, toch?
0: Ah ja, ja, dat is wel een beetje wat hoort bij de vrijdagmiddag. Dat klopt.
1: Nou, dan ga je natuurlijk 60 jaar terug in de tijd. Ongelooflijk. Maar het rockt en het swingt wel. We gaan luisteren naar Help. Dat is een van die liedjes, een van die grote hits van de Beatles. En die gaan we nu aanzetten. Dit is Help. De Beatles uit de platenkast op Hallo Kids Radio.

0: Dat waren Milène en Rosanne op Hallo Kids Radio. En net daarvoor hadden we het even over de zoon van Frans Bauer, namelijk Chris Bauer. En Anna, toen vertelde jij dat hij laatste keer een grapje had uitgehaald. En dat daar een geluidsfragment van is. Heb je het inmiddels kunnen terugvinden?
1: Ja, hij heeft het ook gefilmd en zo. Dus heel veel bekeken op TikTok. En papa Frans Bauer, die heeft natuurlijk heel lang dat programma Bananasplit gepresenteerd. En wat doe je in dat programma, Mayoni?
0: Nou ja, dan haal je grapjes uit. Dat is een beetje het idee.
1: Ja, met andere mensen. Met hele rare dingen. En dat je eigenlijk denkt, hoe had ik erin kunnen trappen? Ja. Maar nu heeft Chris dat dus met papa gedaan. Nou, let op. Ik laat even een stukje horen wat aan de hand was.
2: Weet je wat hij vandaag heeft gedaan? Ja. Hij is gewoon zwaar opgelicht. Hij heeft premium lucht in zijn banden laten doen.
1: Ja, premium lucht.
3: Ja, premium wat?
2: Daar €200 gehad betaald om zijn banden op te laten pompen.
3: Ja, ik dacht, die man die weet wel waar ik het over heb. Waar hij het over heeft, die zegt...
4: Ben jij nou helemaal gestoord?
3: Wat?
2: Dat zei ik ook al. Ja, ik zou vertellen dat je waren, maar niet. Maar ja, ik heb het namelijk toch gewoon gezegd.
4: Dan heb, heb je een opleiding op universiteit gehad.
3: Ja.
4: Ja. En dan zegt iemand tegen je,
3: premium lucht
4: in je autobanden.
3: Ja. Ik dacht, hij zei ook, dan rijdt hij fijner en zo. En hij moest wel €200 betalen, maar het reed wel een stuk lekkerder, moet ik eerlijk zeggen.
2: Jongen, is die nou niet lek?
4: Ben jij gestoord?
3: Ja, papa.
4: €200.
3: Ja, die moet dus van de week, dacht ik.
4: Waar heb je dat laten doen? Waar is die garage?
3: Ja, hij is verderop onderweg. Langs de snelweg gewoon.
2: Doet u niet?
3: Moet je ook.
4: Ja, maar dit is toch niet gezond meer?
2: Hoe wil je bij je geld af?
4: Hoe kan je nou toch zo dom zijn?
2: Hoe wil je bij je geld af?
3: Ja.
4: Kan je nog dommer zijn, jongen? En dan heb je nou ooit zo...
3: Ja.
4: Nou.
3: Heb jij dat nooit gedaan, om premium lucht in je autoband?
4: Premium lucht? Ja. Ik heb nooit zo'n premium lucht gehoord.
2: Hé, hey, als ik een scheet laat...
4: Als iemand toch premium lucht zegt...
2: Als iemand een scheet laat, dan ben je gewoon €10.
4: Hou eens even stil. Als iemand nou zegt tegen jou, premium lucht voor €200.
3: Ja.
4: Dan gaat er toch alle alarmbellen gaan er in je hoofd af?
1: Ja, nou, die alarmbellen gingen dus niet bij Frans zelf af.
0: Nee, dat stond toch wel weer knap, hè?
1: Ja. Het ging dus maar door. En op een gegeven moment zegt hij, hoe kun je nou, is dit mijn kind? Hoe kun je nou zo dom zijn? Dus het was echt geweldig. En dat ging nog minuten lang zo door. En uiteindelijk heeft hij het opgebiecht. Ja, en toen moest Frans ook wel heel hard erom lachen natuurlijk. Het ging om dat hij dus zijn banden van zijn auto wou oppompen. En hij had dus heel veel geld betaald voor premium lucht.
0: Ja, en de lucht die normaal gesproken in een band gaat, is natuurlijk gewoon gratis. Tenminste, dat is meestal de bedoeling.
3: Ja,
1: het schiet maar door, hè.
3: Ja.
4: €200 voor de premium lucht.
2: Ja, maar ze moeten geld er in de slot voor je.
4: Ik had jou wel wat slimmer ingeschaald.
1: Ja. Nou goed. Het kwam uiteindelijk allemaal weer goed tussen papa en zoon.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd hoe vaak papa hierover na heeft gedacht. Dat had ik moeten weten. En wanneer Chris nou straks aan de beurt is. Hè? Want papa gaat hem geheim terugpakken.

0: pam.
1: Ik dacht, ik begin alvast even met het schrapen van mijn stem.
2: Ja, je zal moeten gaan zingen, hè, zometeen.
1: Ja, dat is wel...
2: Ja, voordat we dat gaan doen, gaan wij natuurlijk even vertellen hoe de programmering er in het weekend uitziet. Mm-hmm. Nou ja, natuurlijk de leukste liedjes. Mocht je nou benieuwd zijn wat op de radio is na 9:00 s'avonds...
1: Ja.
2: Is ook eens leuk om een keer aan te zetten. Want dat is eigenlijk een wondere wereld van nachtmuziek. Met hele mooie klassieke muziek en filmmuziek. En heel, nou, ja, het is wat laat, maar misschien kun je er... Nou, lekker bij in slaap vallen of zo.
1: Ja,
2: papa's en mama's mogen hem ook aanzetten.
1: Ja. Ja, zeker. Zeg, en Arnoud, misschien hebben sommige luisteraars het al op de website zien staan. We hebben vanaf volgende week, trouwens niet vanaf volgende week, nee, vanaf morgen, dus komende zaterdag en zondag, hebben we een nieuw programma op de radio.
2: Ja, het wordt echt dringen. Iedereen wil natuurlijk een beetje zendtijd op te zetten. 's Ochtends om 9:00 hebben wij Dirk Schelen met zijn grote Dirk Schelen Show. Dan om 9:30. Schakelen wij over naar meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin met het programma Ik ga ook wel zo praten, hoor je dat?
1: Ja.
2: Mevrouw Suikerspin. Ja, het programma Julianatoren live. En dan om, ja, hoe laat eigenlijk?
1: Om 10:00 daarna, van 10:00 tot 11:00.
2: 10:00 daarna, van 10:00 tot 11:00.
1: De Weekendclub.
2: De Weekendclub. Nou, ja. Wat leuk zeg, met DJ Debbie, nieuw op de radio.
1: Ja, en leuk om alvast te vertellen. Dat is dus elke zaterdag en zondag. En Debbie heeft allemaal leuke liedjes meegenomen. Dat is logisch, want ze werkt dan bij de radio. Maar zij is ook goed in experimentjes doen. Weet je wel, zo van die gekke dingen. Dat je een ballon over je haren moet wrijven. En dat dan je haren statisch worden. En ze zet elk weekend een boek in het zonnetje. En ik kan je verklappen. Nou, het boek wat ze morgen in het zonnetje gaat zetten... Dat valt te winnen en dat heeft nog te maken met de kinderboekenweek. Meer zeg ik niet.
2: Nou, leuk. Goed. Dus dan hebben we dus een hele een ochtendprogramma. Dan hebben we om 3:00 de wereld van Studio 100. Mm-hmm. En vanaf 4:00 Arnoud en Mayoni live vanuit Museum Bonnefante in Maastricht.
1: Ja, goed om te weten, dat is alleen op zaterdag, jongens. Niet op zondag.
2: Nee, morgen tijdens de museumnacht. En dat heeft van alles te maken met de tentoonstelling Born to Play in het Bonnefante Museum. Doe en durf als een kunstenaar. Nou, daar hoor je morgen 3:00 lang van alles over op de radio. En ik ben er ook heel benieuwd naar. Hallo!
1: Ja, dat allemaal morgen. Nu nog even één onderdeeltje. Dat zijn mijn mooie zangkunsten. Want ja, ik heb de battle verloren, dus ja.
2: Ja, oké. Okay. Oké, okay, let op, hè. Dan komt hij. Ik tel af 5...

0: voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Shaun het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Help! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: kleren van de keizer. Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer, laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde, ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
2: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
2: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
2: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? Oh jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u uw keizerlijke hoogste hoogheid geen optocht met alles erop en eraan?
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
2: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motori, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze Naki.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan!

0: for another.
1: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
2: Huh? Niet te geloven.
1: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
3: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
1: Mia is dolblij.
2: Dit is echt monsterlijk.
1: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
2: Ik ben een tutu-monster.
1: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
4: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
1: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
5: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met

0: de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook. En ik ook.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
2: We gaan in de spotlight voor publiek.
1: En dat doen we ook de koprol.

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ezeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

overige. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Rienske. Groetjes.
6: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo! Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
3: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op. Groetjes van Ameline.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Se Salavi, baby.
1: Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.